0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
3: Some mornings the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: So, 17 minute na 5 of 17 minute voor 6, 17 minute voor 6 met Alfanis, kom met jou Sunrise Shake Up Show, lekker vroeg oggend raak ek die mekaar met die tye, en ek staan lekker vroeg op elke oggend, en ek moet sê, en ek sien uit na die lekker somers weer, baie keer hierdie tyd, dan is die sonnetjie al lank al uit, maar dis binnenkort. Ons het geluister na die weekend, wat vir ons gesê, Cry For Me, dis amper naweek, is oor die helfte van die week, dat is ons te tel met so 2 dag is af. Gelukkig het een korter week nie na hierdie maandag wat ons een vakantiedag gehad het, wat ons so'n bykie leier maak, ons het eerst hier van vandag af begin met so'n half bykie eerst woema kry, want die week wat so'n bykie korter is, maar lekker vakantiedag. Hoop jy het een lekker lang naweek gehad, bykie kourig is so op die vrouwendag wat ons gehad het, maar ek is seker van het gaan lekker warmer word, so as ek so vinnig kyk na die weer vanaf vandag en morgen, sien ek uit na lekker sonskyn weer. Is nie die wind wat so op bykie pla op die oomblik. Nog lekker muziek op pad vir jou, en dan het ek hier een speciale nommerkie. Dit is natuurlijk Mark Knopfler, sy verjaarsdag vandag. Hy is vandag 77 jaar oud. Natuurlijk die leader van Dire Straits, een van die beste bands nog. En kom ons speel een van sy nommerkies vanmorgen. Mark Knopfler sy birthday wat vir ons gaan speel. Cannibals, net daarna had ek vir jou Demi Lee Moore, Iemand Soos Jy.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: The Shepherd met Geronimo op Helderberg FM voor het gehad. Tones and I Dance Monkey. Ook geluister na Jakkals Vibe, so lekker ene, heeltemal stom. En Brian Adams, wat een liekie om hier die laatste uur van jou Daily Date saam met my Christie af te skop, nee. Summer of 69. Bly lekker om daarna te luister. Maar ek sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Dit gaan redelijk goed op die paaie. Daar is wel een probleem op die N2 uitgaande. Starig bewegende verkeer daarna Baden-Powell drive toe. En dit begin al net so aan kan die R300, begin die verkeer al stadig beweeg. Nie helemaal seker wat die probleem daar is nie, maar wees maar net bewus daarvan, as jy op die N2 uitgaande is, dat daar stadig bewegende verkeer dan is op die N2 op pad daar na Baden-Powell drive toe. Stadig bewegende verkeer, sit maar so bykie extra reistijd by, as jy op die N2 uitgaande is. Niks anders wat ek sien, wat die probleem kan wees vir ander padgebruikers nie, enig iets wat jy oplet op die paaie waar jy ook al beweeg en jy voel het kan een probleem wees van die padgebruikers, laat weet geris vir ons, stuur een WhatsApp na 021-100-6936, dan waarsku ons allemaal wat op die paai is, veilig bestuur waar jy ook al heen gaan beweeg. Now don't miss one of the most enjoyable golf days on the calendar. The Helderberg Society for the Aged invites you to the HSFA Golf Day on Friday 9 October at Strand Golf Club. Rally your four ball, sponsor a hole, donate prizes, or put your business in the spotlight while supporting a great cause. Expect a fantastic day of golf, great company, exciting prizes, a thrilling auction, and a memorable prize-giving dinner. Book your spot now by emailing info@hsfa.org.za.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.